Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollten sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

pardon. Eigenlijk wil ik een quiz willen behouden met de muziek. Boos in de 11e leven hadden we een internationale scanner over een euro smulgum. Huist kreeg hij uit een groep wat scanner. Boller man, huist kleine, is een wat in de euro. Nu, Mussolini verstaan hij. En wat ik tegen die Hannes geleden op die of toen in die scene wat die niet duist maar het is wat zijn ja hij gaat vloed schmeren ik heb een listen lucht en ik huis met een ballerman internationale wisseling als in Engels was hem een mazzel in love wil ik worden trappen aan jenske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, Halech, der kleine Pudel Nestan. Wo ist Ihnen? Alle, und Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.